0: uur per dag. Hits Power FM.
1: Het is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is op.

0: your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten.
2: President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
3: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, meldt de minister van Energie en Mijnbouw. Veel wijken in Havana zitten hierdoor tot 22 uur per dag zonder stroom. De elektriciteitsvoorziening draait nu op binnenlandse olie, aardgas en duurzame energie. De tekorten zijn het gevolg van een Amerikaanse blokkade op olieleveranties aan Cuba. De Amerikaanse Senaat heeft Kevin Warsh benoemd tot voorzitter van de Centrale Bank. Hij volgt Jerome Powell op, van wie de termijn als voorzitter afloopt op vrijdag. Warsh werd eind januari voorgedragen door president Trump. Warsh kreeg steun van 54 senatoren, 45 stemden tegen. Powell blijft aan als bestuurslid van de Federal Reserve. Netflix biedt vanaf volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame aan. Kijkers kunnen dan kiezen tussen minder betalen met advertenties of meer betalen voor een reclamevrij abonnement. In Duitsland kost het reclameabonnement €4,99 per maand. Wat de prijs in Nederland wordt, is nog niet bekend. In Eersel heeft vanmiddag een windhoosschade veroorzaakt. Bij meerdere huizen waaiden dakpannen van het dak en tientallen bomen zijn omgevallen. Niemand raakte gewond. De N397 werd gedeeltelijk afgesloten door omgevallen bomen en opruimwerkzaamheden. Het KNMI had eerder vandaag code geel afgegeven vanwege onweersbuien, hagel en windstoten. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7 online. It's Power FM.
2: Op je radio. Power FM. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor veel wijken in Havana dagelijks tot 22 uur zonder elektriciteit zitten. Kevin Warsh is door de Amerikaanse Senaat benoemd tot voorzitter van de centrale bank Federal Reserve met de kleinste meerderheid ooit. Netflix introduceert volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame. Een windhoos heeft vanmiddag in Eersel flinke schade veroorzaakt aan huizen, auto's en bomen. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android. En Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse Senaat heeft Kevin Warsh benoemd tot voorzitter van de Centrale Bank. Hij volgt Jerome Powell op, van wie de termijn als voorzitter afloopt op vrijdag. Warsh werd eind januari voorgedragen door president Trump. Warsh kreeg steun van 54 senatoren, 45 stemden tegen. Powell blijft aan als bestuurslid van de Federal Reserve. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, meldt de minister van Energie en Mijnbouw. Veel wijken in Havana zitten hierdoor tot 22 uur per dag zonder stroom. De elektriciteitsvoorziening draait nu op binnenlandse olie, aardgas en duurzame energie. De tekorten zijn het gevolg van een Amerikaanse blokkade op olieleveranties aan Cuba. De PVV gaat waarschijnlijk voor het eerst meebesturen in een Nederlandse gemeente. In Rukven tekenden de PVV, de Rukvense Volkspartij en het CDA een coalitieakkoord. Namens de PVV is Wesley Tak voorgedragen als wethouder. Netflix biedt vanaf volgend jaar in Nederland een goedkope abonnement met reclame aan. Kijkers kunnen dan kiezen tussen minder betalen met advertenties of meer betalen voor een reclamevrij abonnement. In Duitsland kost het reclameabonnement €4,99 per maand. Wat de prijs in Nederland wordt, is nog niet bekend. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, waardoor veel wijken in Havana dagelijks tot 22 uur zonder elektriciteit zitten. Kevin Warsh is door de Amerikaanse Senaat benoemd tot voorzitter van de centrale bank Federal Reserve met de kleinste meerderheid ooit. Netflix introduceert volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame. Een windhoos heeft vanmiddag in Eersel flinke schade veroorzaakt aan huizen, auto's en bomen. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse verslavingsbegeleider Eric Fleming is in Los Angeles veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn rol in de dood van acteur Matthew Perry. Fleming bezorgde de fatale dosis ketamine aan Perry en werkte later mee met justitie. Hij wees daarbij Jasfine Sanga aan als leverancier van de drugs. Israëlische aanvallen hebben in bijna een maand tijd ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen, melden Libanese autoriteiten. Sinds het bestand van 17 april gaan gevechten en luchtaanvallen in Zuid-Libanon door. Ook Hezbollah voerde opnieuw drone-aanvallen uit op Israëlische doelen. Op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden in de haven van Bordeaux is het norovirus vastgesteld. Bijna 50 passagiers en een bemanningslid kregen maag- en darmklachten. Een 92-jarige Britse passagier overleed, maar het is nog onduidelijk of dat door het virus komt. Vandaag beginnen de play-offs in het Nederlandse hockey. Bij de mannen spelen Pinoquet tegen Rotterdam en Amsterdam tegen Oranje-Rood. Bij de vrouwen nemen Kampong en Den Bossen tegen elkaar op, evenals Amsterdam en SCHC. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, via nos.nl en de NOS-app. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor veel wijken in Havana dagelijks tot 22 uur zonder elektriciteit zitten. Kevin Warsh is door de Amerikaanse Senaat benoemd tot voorzitter van de centrale bank Federal Reserve met de kleinste meerderheid ooit. Netflix introduceert volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame. Een windhoos heeft vanmiddag in Eersel flinke schade veroorzaakt aan huizen, auto's en bomen. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Israëlische aanvallen hebben in bijna een maand tijd ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen, melden Libanese autoriteiten. Sinds het bestand van 17 april gaan gevechten en luchtaanvallen in Zuid-Libanon door. Ook Hezbollah voerde opnieuw drone-aanvallen uit op Israëlische doelen. De Amerikaanse verslavingsbegeleider Eric Fleming is in Los Angeles veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn rol in de dood van acteur Matthew Perry. Fleming bezorgde de fatale dosis ketamine aan Perry en werkte later mee met justitie. Hij wees daarbij Jasveen Sanga aan als leverancier van de drugs. Vandaag beginnen de play-offs in het Nederlandse hockey. Bij de mannen spelen Pinoquet tegen Rotterdam en Amsterdam tegen Oranje-Rood. Bij de vrouwen nemen Kampong en Den Bossen tegen elkaar op, evenals Amsterdam en SCHC. De wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, via nos.nl en de NOS-app. Op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden in de haven van Bordeaux is het norovirus vastgesteld. Bijna 50 passagiers en een bemanningslid kregen maag- en darmklachten. Een 92-jarige Britse passagier overleed, maar het is nog onduidelijk of dat door het virus komt. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor veel wijken in Havana dagelijks tot 22 uur zonder elektriciteit zitten. Kevin Warsh is door de Amerikaanse Senaat benoemd tot voorzitter van de centrale bank Federal Reserve met de kleinste meerderheid ooit. Netflix introduceert volgend jaar in Nederland een goedkoper abonnement met reclame. Een windhoos heeft vanmiddag in Eersel flinke schade veroorzaakt aan huizen, auto's en bomen. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Wateringen is vanochtend rond 9:15 een auto een supermarkt aan de struik van Bergenstraat binnengereden. De bestuurder raakte niet gewond. De schade aan het pand en de inventaris is groot, maar de supermarkt bleef open. De brandweer heeft de auto uit de winkel gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgepakt op verdenking van witwassen. De rechtbank hield hem na 3 dagen verhoor aan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. De zaak hangt samen met een corruptieschandaal bij energiebedrijf Energoatom, waarbij ook andere naasten van Zelensky verdacht zijn. Nederland had voorafgaand aan de VN-stemming in maart over het bestempelen van de transatlantische slavenhandel als ernstigste misdaad tegen de menselijkheid geen contact met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Nederland onthield zich, samen met 51 andere landen, van stemming. Volgens regels had Nederland dit moeten bespreken met de Caribische delen van het Koninkrijk. In India zijn door noodweer in de deelstaat Uttar Pradesh 96 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Zeker 53 mensen raakten gewond. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren overleden. De meeste slachtoffers vielen door omgevallen bomen of ingestorte gebouwen. Noodweer komt in deze regio vaker voor in de maanden voor de regentijd. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: stations gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook van van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een auto is vanochtend rond 8:45 een supermarkt in Wateringen binnengereden, waarbij niemand gewond raakte en grote schade ontstond. Voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen en zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Nederland heeft voorafgaand aan de VN-stemming over de slavenhandel geen overleg gevoerd met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. 96 mensen zijn omgekomen door noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
5: Hitspower FM.
6: Let me say the sense, baby.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is opgepakt op verdenking van witwassen. De rechtbank hield hem na 3 dagen verhoor aan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. De zaak hangt samen met een corruptieschandaal bij energiebedrijf Energoatom, waarbij ook andere naasten van Zelensky verdacht zijn. In Wateringen is vanochtend rond 9:15 een auto een supermarkt aan de struik van Bergenstraat binnengereden. De bestuurder raakte niet gewond. De schade aan het pand en de inventaris is groot, maar de supermarkt bleef open. De brandweer heeft de auto uit de winkel gehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In India zijn door noodweer in de deelstaat Uttar Pradesh 96 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Zeker 53 mensen raakten gewond. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren overleden. De meeste slachtoffers vielen door omgevallen bomen of ingestorte gebouwen. Noodweer komt in deze regio vaker voor in de maanden voor de regentijd. Nederland had voorafgaand aan de VN-stemming in maart over het bestempelen van de transatlantische slavenhandel als ernstigste misdaad tegen de menselijkheid geen contact met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Nederland onthield zich, samen met 51 andere landen, van stemming. Volgens regels had Nederland dit moeten bespreken met de Caribische delen van het Koninkrijk. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een auto is vanochtend rond 9:15 een supermarkt in Wateringen binnengereden, waarbij niemand gewond raakte en grote schade ontstond. Voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen en zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Nederland heeft voorafgaand aan de VN-stemming over de slavenhandel geen overleg gevoerd met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. 96 mensen zijn omgekomen door noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse Khoury Richens is veroordeeld tot levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating, voor de moord op haar man in 2022. Zij vergiftigde hem met fentanyl. De zaak kreeg aandacht omdat Richens kort na zijn dood een kinderboek over rouw schreef. De erfenis gaat naar de kinderen, beheerd door de zus van het slachtoffer. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Er werden honderden drones en raketten afgevuurd. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin van een ingestort appartementencomplex. Ook gisteren vielen er bij soortgelijke aanvallen zeker 6 doden. Madonna, Shakira en BTS verzorgen de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal op 19 juli in het MetLife Stadium bij New York. Het is de eerste keer dat er een optreden plaatsvindt bij een WK-finale. Het toernooi duurt van 11 juni tot en met 19 juli, met 48 teams en 104 wedstrijden. Ryan Thomas van PEC Zwolle is geselecteerd voor het WK met Nieuw-Zeeland. De ploeg neemt het in de groepsfase op tegen België, Egypte en Iran. Nieuw-Zeeland deed in 1982 en 2010 ook mee, maar won toen geen wedstrijden. Meerdere spelers in de selectie hebben Nederlandse connecties, waaronder Michael Wout en Nando Pijnaker. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een auto is vanochtend rond 9:15 een supermarkt in Wateringen binnengereden, waarbij niemand gewond raakte en grote schade ontstond. Voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen en zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Nederland heeft voorafgaand aan de VN-stemming over de slavenhandel geen overleg gevoerd met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. 96 mensen zijn omgekomen door noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: pas bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Er werden honderden drones en raketten afgevuurd. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin van een ingestort appartementencomplex. Ook gisteren vielen er bij soortgelijke aanvallen zeker 6 doden. De Amerikaanse Khoury Richens is veroordeeld tot levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating, voor de moord op haar man in 2022. Zij vergiftigde hem met fentanyl. De zaak kreeg aandacht omdat Richens kort na zijn dood een kinderboek over rouw schreef. De erfenis gaat naar de kinderen, beheerd door de zus van het slachtoffer. Ryan Thomas van PEC Zwolle is geselecteerd voor het WK met Nieuw-Zeeland. De ploeg neemt het in de groepsfase op tegen België, Egypte en Iran. Nieuw-Zeeland deed in 1982 en 2010 ook mee, maar won toen geen wedstrijden. Meerdere spelers in de selectie hebben Nederlandse connecties, waaronder Michael Wout en Nando Pijnaker. Madonna, Shakira en BTS verzorgen de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal op 19 juli in het MetLife Stadium bij New York. Het is de eerste keer dat er een optreden plaatsvindt bij een WK-finale. Het toernooi duurt van 11 juni tot en met 19 juli, met 48 teams en 104 wedstrijden. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, enkele buien in het zuidoosten en kustgebied. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een auto is vanochtend rond 9:15 een supermarkt in Wateringen binnengereden, waarbij niemand gewond raakte en grote schade ontstond. Voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen en zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Nederland heeft voorafgaand aan de VN-stemming over de slavenhandel geen overleg gevoerd met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. 96 mensen zijn omgekomen door noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Het weerbericht. Vandaag overwegend bewolkt met buien, plaatselijk onweer en hagel. Maximaal 13 graden. Zwakke tot matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

die mijn vader was. De vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar twee moeders uit Oost-Groningen wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje belandde begin dit jaar tot 2 keer toe in het ziekenhuis en werd in februari in kunstmatige coma gebracht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het Maastricht UMC laat patiënten bij sommige operaties sinds kort thuis slapen de nacht voor hun ingreep. Dit gebeurt nu standaard bij darmkankeroperaties. De proef blijkt positief en levert volgens het ziekenhuis kostenbesparing op. Er wordt onderzocht of meer operaties zonder opname vooraf kunnen. Opname blijft mogelijk voor wie te nerveus is. Alle 26 opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die afgelopen dinsdag in Eindhoven arriveerde, testten bij aankomst negatief op het Andes-virus. Onder de groep was 1 Nederlander. Het RIVM adviseert diegene 6 weken thuisquarantaine. Tijdens de reis overleden 3 mensen aan het virus en raakten 7 anderen besmet. Het cruiseschip voer onder Nederlandse vlag. Vanochtend is opnieuw een ree gered uit een gracht in Leeuwarden. Medewerkers van de dierenambulance haalden het dier uit het water voordat de brandweer arriveerde. Het dier bleek gezond en is vervolgens buiten de stad vrijgelaten. De afgelopen weken zijn meermaals reeën uit het water gered en later uitgezet in verschillende gebieden. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

muziekmix. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee moeders uit Oost-Groningen worden strafrechtelijk onderzocht wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen die uit huis zijn geplaatst. Het Maastricht UMC laat patiënten sinds kort thuis slapen voor een darmkankeroperatie, wat positief uitpakt en minstens €320.000 per maand bespaart. Alle opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die deze week in Nederland zijn aangekomen, zijn negatief getest op het Andes-virus. Vanochtend is voor de derde keer in nog geen maand een ree uit de stadsgracht in Leeuwarden gered. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Maastricht UMC laat patiënten bij sommige operaties sinds kort thuis slapen de nacht voor hun ingreep. Dit gebeurt nu standaard bij darmkankeroperaties. De proef blijkt positief en levert volgens het ziekenhuis kostenbesparing op. Er wordt onderzocht of meer operaties zonder opname vooraf kunnen. Opname blijft mogelijk voor wie te nerveus is. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar twee moeders uit Oost-Groningen wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje belandde begin dit jaar tot 2 keer toe in het ziekenhuis en werd in februari in kunstmatige coma gebracht. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vanochtend is opnieuw een ree gered uit een gracht in Leeuwarden. Medewerkers van de dierenambulance haalden het dier uit het water voordat de brandweer arriveerde. Het dier bleek gezond en is vervolgens buiten de stad vrijgelaten. De afgelopen weken zijn meermaals reeën uit het water gered en later uitgezet in verschillende gebieden. Alle 26 opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die afgelopen dinsdag in Eindhoven arriveerde, testten bij aankomst negatief op het Andes-virus. Onder de groep was 1 Nederlander. Het RIVM adviseert diegene 6 weken thuisquarantaine. Tijdens de reis overleden 3 mensen aan het virus en raakten 7 anderen besmet. Het cruiseschip voer onder Nederlandse vlag. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Meijer, goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee moeders uit Oost-Groningen worden strafrechtelijk onderzocht wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen die uit huis zijn geplaatst. Het Maastricht UMC laat patiënten sinds kort thuis slapen voor een darmkankeroperatie, wat positief uitpakt en minstens €320.000 per maand bespaart. Alle opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die deze week in Nederland zijn aangekomen, zijn negatief getest op het Andes-virus. Vanochtend is voor de derde keer in nog geen maand een ree uit de stadsgracht in Leeuwarden gered. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Dorpje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het tractor- en truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Een broedende ransuil op recreatieterrein Geestme Ambacht heeft geleid tot afgelasting van het evenement dat gepland stond op 22 en 23 mei. De ransuil is een beschermde diersoort, waardoor er tijdelijk geen activiteiten mogen plaatsvinden. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag aangeboden wegens gebrek aan vertrouwen in premier Starmer. Starmer ligt al onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag vorige week. Binnen Labour groeit de roep om zijn vertrek. Ook andere mogelijke opvolgers, zoals Angela Rayner, profileren zich na het afronden van een belastingonderzoek. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen nadat hij gisteren met 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel reed, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom werd 121 gemeten. Het Openbaar Ministerie beslist later over vervolging of een boete. De dijk staat bekend om snelheidsovertredingen. Kampong en Den Bosch hebben het eerste duel in de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap hockey voor vrouwen met 1-1 gelijk gespeeld in Utrecht. Zaterdag volgt om 2 uur de return in Den Bosch. Den Bosch moest keepster Josine Koning missen. Kampong kwam op voorsprong. Den Bosch maakte gelijk via een strafcorner. Het weerbericht. Vanmiddag komen in het midden en zuiden buien voor. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. 10 tot 13 graden. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee moeders uit Oost-Groningen worden strafrechtelijk onderzocht wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen die uit huis zijn geplaatst. Het Maastricht UMC laat patiënten sinds kort thuis slapen voor een darmkankeroperatie, wat positief uitpakt en minstens €320.000 per maand bespaart. Alle opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die deze week in Nederland zijn aangekomen, zijn negatief getest op het Andes-virus. Vanochtend is voor de derde keer in nog geen maand een ree uit de stadsgracht in Leeuwarden gered. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien, minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: In mono of kamerbreed stereo.
6: Zo, maar dat klinkt pittig.
7: Hits Power FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag aangeboden wegens gebrek aan vertrouwen in premier Starmer. Starmer ligt al onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag vorige week. Binnen Labour groeit de roep om zijn vertrek. Ook andere mogelijke opvolgers, zoals Angela Rayner, profileren zich na het afronden van een belastingonderzoek. Het tractor- en truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Een broedende ransuil op recreatieterrein Geest Me Ambacht heeft geleid tot afgelasting van het evenement dat gepland stond op 22 en 23 mei. De ransuil is een beschermde diersoort, waardoor er tijdelijk geen activiteiten mogen plaatsvinden. Kampong en Den Bosch hebben het eerste duel in de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap hockey voor vrouwen met 1-1 gelijk gespeeld in Utrecht. Zaterdag volgt om 2 uur de return in Den Bosch. Den Bosch moest kiepster Josine Koning missen. Kampong kwam op voorsprong. Den Bosch maakte gelijk via een strafcorner. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen nadat hij gisteren met 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel reed, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom werd 121 gemeten. Het Openbaar Ministerie beslist later over vervolging of een boete. De dijk staat bekend om snelheidsovertredingen. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee moeders uit Oost-Groningen worden strafrechtelijk onderzocht wegens ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen die uit huis zijn geplaatst. Het Maastricht UMC laat patiënten sinds kort thuis slapen voor een darmkankeroperatie, wat positief uitpakt en minstens €320.000 per maand bespaart. Alle opvarenden van het cruiseschip MV Hondius, die deze week in Nederland zijn aangekomen, zijn negatief getest op het Andes-virus. Vanochtend is voor de derde keer in nog geen maand een ree uit de stadsgracht in Leeuwarden gered. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, lokaal buien. Komende nacht kans op buien. Minima tot rond het vriespunt. Tot zover het nieuws op je

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door... De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het Folo Museum bij Chicago ontving een boete voor te hard rijden met hun Knight Rider auto, terwijl deze replica al jaren niet op de weg is geweest. Een klein vissersvaartuig onder Hondurese vlag met een Chinese eigenaar is vermoedelijk gekaapt in de Golf van Oman en vaart richting Iran. De politie heeft gisteren het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km per uur over de dijk bij Maren-Kessel reed. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het Folo Museum bij Chicago ontving een boete voor te hard rijden met hun Knight Rider auto, terwijl deze replica al jaren niet op de weg is geweest. Een klein vissersvaartuig onder Hondurese vlag met een Chinese eigenaar is vermoedelijk gekaapt in de Golf van Oman en vaart richting Iran. De politie heeft gisteren het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km per uur over de dijk bij Maren-Kessel reed. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd. Door...

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De politie heeft het rijbewijs van een 27-jarige motorrijder direct ingenomen. Hij reed gisteren 194 km per uur over de Wildse dijk bij Marenkessel, waar 80 is toegestaan. In de bebouwde kom haalde hij een snelheid van 121 km per uur. Het Openbaar Ministerie beslist of hij beboet wordt of vervolgd. In de Golf van Oman is vermoedelijk het Hondurese schip Hui Chuan gekaapt. Het schip lag voor anker bij Fujairah toen gewapende personen aan boord kwamen. Er is geen contact meer met de bemanning. Het incident volgt op eerdere aanvallen op schepen sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. De scheepvaart in het gebied ligt grotendeels stil. Het Volo Museum bij Chicago kreeg een verkeersboete voor hun Knight Rider auto omdat hij op 22 april in New York 19 km per uur te hard zou hebben gereden. Het museum ontkent dat de auto de weg op is geweest. Op de foto's bij de boete staat een vergelijkbare auto. Er lopen meer verkeersovertredingen. Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen. Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar. In Nederland zijn nu 15 knarrenhofjes met 500 woningen. Er zijn plannen voor 3000 extra. Ruim 70.000 ouderen staan op de wachtlijst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Ik ben nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

Het kabinet stelt dit jaar 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de bouw van woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het Folo Museum bij Chicago ontving een boete voor te hard rijden met hun Knight Rider auto, terwijl deze replica al jaren niet op de weg is geweest. Een klein vissersvaartuig onder Hondurese vlag met een Chinese eigenaar is vermoedelijk gekaapt in de Golf van Oman en vaart richting Iran. De politie heeft gisteren het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km per uur over de dijk bij Maren-Kessel reed. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, enkele buien vooral zuidoosten. Minimumtemperatuur tussen 7 en 0 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door Rijnmond.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Kopje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft 2 vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd door...

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Valentijn misschien wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen

en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd door...

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Het is op de radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Dorpje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: de door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Better Hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7 online. It's Power FM.
2: It's ook Power FM. Van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: It's Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Tijdens de jaarlijkse vlaggenmars in de oude stad van Jeruzalem zijn vandaag Palestijnen en winkels aangevallen. Zijn zeker 13 mensen opgepakt en is een verdachte van een aanslag gearresteerd. De politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Trump sloot eind vorig jaar een deal met China die tot en met 2028 een stabiele afname van 25 miljoen ton Amerikaanse soja per jaar garandeert. Hulpdiensten op Saba zijn woensdagavond begonnen met een grootschalige zoekactie naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd door.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs

0: U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Cap!

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: President Trump meldt dat er een akkoord is bereikt met China over energie, vliegtuigen en sojabonen. Details zijn nog niet bekend. Amerikaanse sojaboeren hebben een moeilijk jaar door hoge prijzen voor diesel en kunstmest, droogte en onzekerheid op de Chinese markt. De handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China blijft fragiel. Op Saba is woensdag een grootschalige zoekactie begonnen naar een vermiste Nederlandse wandelaar van in de 50. De man werd rond 11 uur 's ochtends voor het laatst gezien in het gebied bij Wells Bay. Hulpdiensten, kustwacht en mariniers zoeken met onder meer een helikopter, drone en warmtecamera naar de wandelaar. In de oude stad van Jeruzalem hebben duizenden nationalistische Israëliërs Jeruzalemdag gevierd met een vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnen en winkels aangevallen en zijn 13 mensen gearresteerd. Ook waren er confrontaties tussen progressieve activisten en Israëlische jongeren. Oost-Jeruzalem is volgens de VN illegaal bezet door Israël. De politie heeft in Stadskanaal twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zijn slachtoffer en uit huis geplaatst. Ruiten zijn vandaag ingegooid bij twee woningen. De verdachten zitten vast en hun ouderlijk gezag is geschorst. Het weerbericht. Vanavond brede opklaringen, vooral in het zuidoosten en noordwesten enkele buien. Vannacht daalt het kwik naar 0 tot 5 graden met de laagste waarde in het oosten. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe en stijgt in de kustprovincies de kans op buien. Vrijdag buien en fris met 10 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.